Wat is de arbeid van een heilige geest in din leven? Schaft hij naar hem in din leven als een Christ? En schaft hij aan din hart voor du die hods bekeert? Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat du hier vandaag harkendest dat du interesse hast voor Gottes woord. Vandaag de tweede part van de boodschap van Altister Ricky Wall aan de arbeid van een heilige geest. En besonders die Arbeit von den Heiligen Geist an die, die noch nicht bekehrt sind. Und ich glaube, das interessant zu sein, wo Gott schaffen hat, zu Menschen wiesen ihre sind. Menschen wiesen, dass die verloren sind, dass die in Heiland fehlen hat. So, wo immer die Harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexiko, hier in den States, in Kanada, Deutschland, wo immer alt die Best oder Jung, Dankeschön für Harchen von dir, wieder an die Arbeit von den Heiligen Geist. Voor we dan aangaan, we hebben het ook beden. Himmelsche Vader, we danken die voor deze dag. We danken die voor deze gelegenheid. Tem dien woord hier met deel. Himmelsche Vader, zegen jeder toehaartje. Help en tem weten dat du bas met eend derg dien geest. Himmelsche Vader, ik bid dat diene weet, woorden mensen erg wat leren. En dat mensen woorden inspireerd zijn tem voor die leven en den heiligen geest nou volgen. Ik bid het in nomen Jezus Christus. Amen. So, nu wollen wir Leid haben und dann die zweite Part von der Botschaft von Altister Ricky Wall und die Arbeit von den Heiligen Geist.